0: Festijn in Jeugdcentrum De Kouter. Middelkouter 10 in Hatert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio

0: Luister nu naar Tros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Tros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Tros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

je boos wordt. Op je zwakke kant. Doe geen dingen die ik dom vind.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros. Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hersem.
3: De VS heeft zware aanvallen uitgevoerd op Iran. In totaal werden zo'n 80 doelwitten geraakt. Onder meer luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Volgens de VS is het een vergelding voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran laat al weten dat het zelf zal reageren. In sommige golfstaten is daarnet het luchtalarm afgegaan. De VS en Iran praten intussen nog altijd over vrede, of dat is toch de bedoeling? In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat heeft ze gisteravond gezegd op de Franse tv. Le Pen werd opnieuw veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Al moet ze wel een enkel band dragen en dat ziet ze niet zitten. Journaliste Tessa Rens.
4: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaten is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Le Pen zei ook nog dat ze er alles aan gaat doen om te bewijzen dat ze onschuldig is. Op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn 8e finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2. Onder meer met de 8e goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros, laat je nooit meer los. Ochtendshow.
8: Goedemorgen schat, kopje koffie?
9: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?
10: Hey schat, waar blijf je?

Zeer goedemorgen alweer bij Naantje Pros en welkom in de ochtendshow. We begonnen vandaag met als opener Maxime Vroger, de zoon van René Vroger. En ik slaap in de kroeg. Hij zou misschien beter in een tentje slapen met deze hoge temperatuur. Want zeg nu zelf, ik persoonlijk heb niet goed geslapen met deze hoge temperaturen. Het was warm, echt warm. We blijven in Nederland met Tino Martin en alles. Welkom tot 9 uur in de ochtendshow.

Dit was Tino Martin, zeer populair in Nederland met alles, want uiteindelijk heeft hij in Nederland grootschalige concerten, zoals op het strand van Scheveningen. We gaan er nog zeker meer van horen van deze artiest. Terug in de tijd met Ace of Base. Als we zeggen Ace of Base, dan denken we natuurlijk aan deze hit, Don't Turn Around, draai je niet om. Goedemorgen!

In het najaar opent minister van Asiel en Migratie Annelien Bossaert een nieuw Europees terugkeercentrum in het Van der Valk Hotel langs de E17 in Naastdrecht de Pinte. Het centrum krijgt 300 plaatsen en is bedoeld voor mensen die Europa binnenkwamen via een andere lidstaat, maar daarna doorreizen naar België. Dus het Van der Valk Hotel langs de E17 gaat dus niet meer zijn voor mensen die op doorreis zijn voor vakantie. Dus het is bedoeld voor asielzoekers.

Was meteen terug muziek van eigen bodem met Yves Segers, die vorig jaar nog zijn woning heeft geruild voor het zonnige Spanje. Rot jij maar op, maar ondanks dat vertoeft hij nog vrij veel in België, ondanks zijn drukke agenda, maar hij heeft natuurlijk gekozen voor de zon. De volgende artiesten moet zeker niet onderdoen voor Yves Segers, en dan heb ik het over Camille en Oh My God. En tot de reclame hoor je ook nog Bart Peters en Twijfel Niet.

0: Poolse wandschoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

was terug wat oudere muziek op de radio uit 1968. Deze van de Zombies en Time of the Seasons. We komen weer wat dichterbij naar 1978. En dat gaan we doen met deze van de Surfers en Windsurfing. Welkom in de ochtendshow.

Het Drone Jack uit 86 van de Stampeders was meteen een ouwertje die we natuurlijk allemaal nog kennen vanuit de hitparade uit de jaren 70, dat naar de jaren 80 toe. Deze zijn zeker bekend, Rocky Sharp en Shout, Shout, Shout. Goedemorgen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

was nog eens een keer het bekende duo Clouseau eigenlijk gestart in de tijd met zijn vijven, maar enkel nu nog Chris en Koen. Ik heb ik je ooit gezegd, gisteren waren ze nog te gast in het Rivierenhof in Deurne, maar dat doen ze vanavond nog eens een keertje over. Dus misschien zijn er nog tickets beschikbaar voor vanavond. Dit is Bob Offenberg.

steeds sfeer als je deze muziek draait van The Village People en Macho Man, Macho Man. Dat natuurlijk ook hier op Radio Pros. Veel gedraaid, deze Amerikaanse groep. En trouwens, daar is Mr. Donald Trump een grote fan van Village People. Dit is LD Bars. Hoe is Johnny? Goedemorgen.

Dat was alweer leuk op de radio, of toch een beetje ritmisch met Swoop, de groep van Philip Daanse en Fiesta Tropical. We hebben nog wat nieuws uit het Oost-Vlaamse Dendeleeuw. Door de start van een nieuwe hithof zoekt het woonzorgcentrum Ter Bake in Dendeleeuw vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Tijdens zulke perioden hebben de bewoners extra zorg nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperioden ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Tot de wissel doen we het met deze plaat. Ik heb het dan over Louis Fonsi. Graag tot straks in deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We hopen het tweede deel van deze ochtendshow met Mr. Elton John uit Engeland en zijn Blue Eyes. Kijk even op de temperatuur hier in de studio en die is al aardig aan het stijgen, dus boven de 20 graden. En met de volgende plaat gaan we naar Griekenland. Althans toch, vandaar was hij afkomstig. Ik heb het dan ook over Demis Roussos. En die heeft het natuurlijk over de wind. My friend, de wind. Dat is iets wat we eigenlijk nu ook wel kunnen gebruiken. Een beetje wind hier in Vlaanderen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Procent. Welkom in de ochtendshow.

Danny Fabri, een muur tussen jou en mij. Een artiest die we heel veel draaien hier bij Radio Pros en die ook al eens bij ons op het podium is verschenen van een dergelijke evenement. Dit is Maxime en die heeft het over gisteren. Goedemorgen. Nog tot 9 uur is dit de ochtendshow.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Het was nog een beetje dansmuziek op de radio van de formatie Technotronic en Pump Up The Jam. Tot natuurlijk de supertip krijg je nog twee plaatjes. En deze eerste is er van Hot Chocolate. So You Win Again. En net voor de supertip krijg je nog eentje van Spandau Ballet. Graag tot straks.

Ik heb het eerder deze week al gezegd. De supertip van deze week is Jovalli genieten. De bedoeling van de supertip is dat je ze na een week kunt meezingen hier bij Radio Pros. En blijkbaar lukt het toch voor velen. Voor mij lukt het alvast. Dit was puur genieten. De volgende is er ook van eigen bodem. Bobby Prins als brandend vuur. En natuurlijk, de tijd vliegt hier alweer bij Radio Pros. Want we zijn alweer toe aan de reclame. En net daarvoor krijg je Simple Minds.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: waar je ook bent, waar je ook luistert, geniet van de muziek met Piet Vermeijer.
1: This is red. This is color red. This is blood. This is speaking to you. This is good. This is fucking really good, man.

Dus waren meteen nog eens de radio's op de radio natuurlijk. Een groep ontstaan rond Bart Peters eind de jaren 80 samen met Ronnie en Robert Mossuze. Dit is Frank Alan, iemand met Vlaamse roots, maar toch zijn liedjes altijd Spaans gedint. Enkel deze niet. Ik heb het over zijn nummer Gij. Goedemorgen.

You don't have to say you love me. Dat waren de Guys and Dolls. Een Britse popgroep aanvankelijk bestaande uit 3 meisjes en 3 jongens. Later uit 2 meisjes en 2 jongens. En die midden jaren 70 schoorden met deze hits natuurlijk. Dit is David Guetta. Don't leave me alone.

De voorlaatste voor vandaag was David Guetta. Don't Leave Me Alone. Dit was het voor woensdag 8 juli. Straks veel plezier met collega Johnny Johnson. En ik ga eruit met deze van Wim Soetaert. En neem me bij de hand. Graag tot morgen vroeg voor een nieuwe aflevering van de ochtendshow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: De beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van 1 trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
3: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
5: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
3: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit, maar raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaten. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
6: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
3: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: Johnny Johnson.
10: Radio Pros.

Jr. And Don't Let Me Be Misunderstood. Ja, misverstanden. Het gebeurt overal in de wereld. Ook in België. En ook in Amerika. Je hebt het wel al gezien, hè? Ja. President Trump. Ja, die gewoon. Coco Jr. met een cover van je welste. We bedanken alvast voorgaande collega Piet Vermeer met zijn leuke, mooie, informatieve ochtendshow. En vrienden, wij gaan er weer een lap op geven. Dat tot

te vinden. Ze zijn schaars geworden als je het mij vraagt. Maar deze twee, dat zijn al vrienden van kleins af aan. Jawel. Gerard Joling en Jan Smit. En dat met echte vrienden. Ja, vrienden, het is vandaag woensdag. We snijden de week weer in twee. Als je pas afstemt, welkom bij Pros FM. Dat je kan bereiken via de 105.5, de 107.1 en de 107.5. En ook via de DAB Oost-Vlaanderen. Vrienden, dit zijn de mooiste muziek en meezingers op jouw werkvloer. Dat weet je elke maandag en woensdag. Het gaat vandaag weer een bijzonder warme dag worden. Ik heb nog heel veel werk in de tuin, maar ik heb er echt niet zoveel zin in. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, het moet gebeuren, het moet gebeuren. Dit programma heet De Meezingers. Dat betekent dat we straks onze ambiance op de werkvloer gaan krijgen. Dat zijn twee platen die we gaan draaien voor mensen die op het werk, ja, uiteraard aan het werken zijn. Het is ook een beetje de verlofperiode. Ja, tussen juli en augustus gaat dat zo. Maar vergeet niet, er zijn nog heel veel mensen die moeten werken. We hebben ook onze jukebox meegebracht in ons tweede gedeelte van ons programma. En je kan ook een plaatje aanvragen voor iemand op het werk, voor iemand thuis of gewoon voor jezelf. En dat kan je doen via onze Tidio. Dat is onze app hier bij Radio Pros. Je kan ons ook bellen via de 070 22 22 50 als je graag een plaatje hoort. Waarom niet? We gaan terug de tijd in met een plaat van Genesis. Weet wel, hè? Phil Collins en Jesus. He knows me.

We gingen meteen de tijd in 1968. Ze wordt wel eens regelmatig aangevraagd hier op de radio. Des O'Connor en I Pretend. Iedereen al een beetje moe van het WK-gedoe? Ja, ik nog niet, maar er zijn misschien al mensen die het al een beetje moe zijn. Zo zouden wij vergeten dat ook de Tour de France van start gegaan is. Ja, vrienden, en in 1976 was er iemand van bij ons hier in de geburen. En deze naam was Lucien van Impe. Hij werd geboren op 20 oktober 1946. Is een Belgische oud-wielrenner en geldt als een van de beste klimmers uit de wielergeschiedenis. Hij won de Tour de France in 1976 en veroverde 6 maal het bergklassement van die ronde. Destijds een record. Bovendien reed hij 15 keer de Tour uit in evenveel deelnames. Tot op heden is hij de laatste Belgische winnaar van de Tour de France. En onze Lucien uit Impe, ja, tegen Meren, die heeft een plaat aangeboden gekregen van Frank van Damme. En die gaan we draaien. Vanwege Erik van der Hoeven uit Meren. En jongens, wat een coureur. En dat was ook zo, hè. In 76 was ik daar in Erpenmeren. Speciaal ter ere van onze Lucien van Impe.

0: in 76. En trouwens, het is daar nog altijd feest, hè? Ja, in Impen en in Erpenmeren. We mogen er absoluut fier op zijn, Lucien van Impen.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
5: Pros, goeiemorgen.
6: Johnny Johnson.

Dit waren ze nog een keer uit de tijd. De Bokstops. En dat met de ladder. Als je nu een trein moet nemen om naar het werk te gaan, het zou zomaar kunnen. Neem dan maar snel de trein, want in die hitte, je weet hoe dat gaat, hè. Hier is China Eastern en de Morning Train.

0: zelfs weten, ik heb het lang genoeg gedaan hoor. Dan zie je iedereen gapen met de krant en zo verder. Dit was Sheena Easton en The Morning Train. Vrienden, we kregen al vele berichten over wat is dat nu toch met pros, met die frequenties. Ja, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk. Ik weet, tussen Brakel en Gerardsbergen is er wel een klein probleempje, maar je kan ons daar beluisteren via de DAB Plus Oost-Vlaanderen. Voor de rest zijn er onze frequenties 105.5, 107.1, 107.5, waar je ons in Aalst en overal kan beluisteren, Ternop, Dilbeek, noem maar. En er is nog steeds onze app natuurlijk. Als je wil, kan je gewoon gaan via de computer. Dat doen vele andere radio's trouwens. Ja, dus als je ons echt wil vinden, vind je ons dan ook wel. Geen enkel probleem. En als je een verzoekplaatje wilt, het kan allemaal. Er kan ook gebeld worden naar onze radio. Dat even ter info.
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070-22-2250. 070-22-2250. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

0: van André Hazes. Gebracht deze keer door Dennis Jones. Ja, mooi plaatje als je daar vraagt. Hopla. Ja. Vrienden, je weet het. Het is iets na 9:30 geworden hier op de radio. Dat betekent dat we onze ambiance gaan loslaten op jullie. Ambiance op de werkvloer, dat doen we elke maandag en woensdag. Dan draaien we 2 platen speciaal voor mensen. Ja, die moeten gaan werken. Ik zie daar straks hier de postbode rondlopen. Ik heb een vriendelijk goede dag gezegd, want die mensen die lopen ook nu in de volle zon. Het is niet alles. Ook de dakwerkers. En ik denk bijvoorbeeld ook de mensen in de zorg. En ook aan de bakkers. Niet te vergeten, want die mannen, ja, die, het is al warm. En dan, nog een keer bij broodjes bijbakken. Ja, het is niet altijd even gemakkelijk. Ja, en ik moet je vertellen, ik wil dan ook een plaat gaan draaien voor ex-collega's van mij. Want ik heb ooit in de diepvries gewerkt. En ik kan je vertellen, als je uit een diepvries komt van min 20 en je gaat buiten, staat er zo'n heel klein mannetje met een enorme grote hamer. Als je begrijpt wat ik bedoel. We gaan 2 platen draaien. Deze keer zijn het plaatjes uit de tijd, maar het zijn ambiance platen. Dus ik zou zeggen, leg het werk neer en geniet!
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Ambiance.
2: Live.

0: maar gewoon nog één keer meezingen. Nog één keer, hè. Singing.
1: Hi, hi, yippie, yippie, yay.
0: Hoppa.
1: Zing dit lied nu allemaal met
0: toch plezierig op een woensdag, hè.
1: Singing. Hi, hi, yippie.
0: Half week. We gaan terug richting weekend. En dan draaien we twee platen. Speciaal voor de mensen die moeten gaan werken op de werkvloer. Oh, we kan een volle mens op de werkvloer. Draaien Bobby Ranger. En ook Wiltura en de mannen van de nacht. Dit was weer onze ambiance. En de volgende plaat die we gaan draaien is er eentje voor Nansiken. En zij vroeg echt een mooie plaat aan als u het mij vraagt. Het is er eentje uit 81. En hier is Anita Meijers.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Meezingers op de werkvloer. Hey!

beetje in het oog houden. Volgende plaats die we gaan draaien is er nog eentje voor Erik van der Hoeven uit Meeren. En hij is de grootste supporter van Lucia van Impe. En hij wou een rustige plaat van Bryan Adams. And everything I do, I'll do it.

De plaat van deze Bryan Adams. And everything I do, I'll do it for you. Het eerste uur zit er alweer op, vrienden. Het gaat razendsnel, zoals een sneltrein. We komen zo meteen terug met deel 2 van onze meezingers. En hier zijn John Miles en Silver and Music. Tot zometeen. Music.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 78 92 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
4: Johnny Johnson.

Mama Summer was onze ingooier in ons tweede gedeelte van jouw meezingers op de werkvloer. Vrienden, hier op Radio Bros 105.5, 107.1, 107.5 en ook via de DAB Plus Oost-Vlaanderen. Goedemorgen, dit is deel 2.

0: meteen iedereen wakker, hopen we dan toch. Ja, To Unlimited en The Twilight Zone. U ziet, we draaien muziek voor iedereen. Je kreeg vanmorgen al onze collega Piet Vermeer. Ik ben aan de beurt, straks Edje van Bever. En wat je wil wat uitrusten tussen 2 en 4 uur. Dat is er de siesta. We krijgen ook nog onze goede collega Gerrit de Groot. Dat tussen 16 en 18 uur. En we lagen hoog tussen 18 en 20 onze goede vriend Peter Monsieur. En als mooie afronder vanavond krijgen we tussen 20 en 22 uur collega Ron van der Steen. We moeten een plaat gaan draaien. Johnny, ter gelegenheid van het verblijf. En de prestaties van onze Rode Duivels. Ja, ze doen het goed, hè. In de States. En voor alle supporters. Ik ben in Amerika geweest van Eddie Wally. En dat klopt inderdaad. Dat klopt. Ik ben in Amerika geweest. Ooit.
1: En in Amerika.

Ik weet niet, Amerika. Ik kan het weten. Amerika. Alles kwam Amerika. Vanwege Mark en Christian uit Denderleeuw. Eddie Wally. Ja, en dat met Ik ben in Amerika geweest. Amerika. En dan heel speciaal voor alle Rode Duivels en alle fans uiteraard. Deze plaat gaan we draaien voor José Buijsen. Hij vroeg een plaat aan van Michel Delpech. Waarom ook niet? Hier is Poudre en Vlucht. Avec toi.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Welkom bij ProfFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
4: Met meezingers op de werkvloer.

0: Perez heeft een nieuwe single uit. Maar we draaien nog een keer deze Enamorada. Prachtig single als je het mij vraagt. We kregen een telefoontje. Dat van collega Gerrit. Die je trouwens elke dag kan horen tussen 4 en 6 uur. S'avonds met de hits in de spits. En ik vroeg een plaatje aan voor zijn vrouwtje Lindakje. Voor alle luisteraars, voor alle vrienden van de radio. En wat een mooie plaat heeft hij toch aangevraagd, zeg. Barbara Dix, en waar moet ik heen zonder jou?
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

0: heel groot artiest. Ja, haar nonkel heette Gilles Cabas. Ja, het is echt de waarheid. De dochter heet Barbara en de vader heet Mark Dex. Die trouwens ook nog een plaat gemaakt heeft over Amerika. Deze werd aangevraagd door Gerritje voor zijn lief Lindakje.
1: Mijn liefde voor jou.
0: Een van de betere platen. Als je het mij vraagt hier op de radio. Radio Pros, jouw Radio Pros FM. Waar moet ik heen zonder jou, Barbara Dex? Zometeen de nieuwe supertip.

Giovanni, kan ik je vertellen dat hij een echte genieter is? Deze Valère Lauwers. Trouwens, deze Giovanni ga je binnenkort zeker horen. Ja, want hij komt naar onze kerstshow. Zijn nieuwe single. Super tip van de week hier bij ons. En dat heet gewoon genieten. En dat moeten wij allemaal doen, vrienden. Zeker vandaag met zo'n lekker weer. Gewoon een lekker terrasje doen. Even buiten zitten, even chillen. En luisteren naar de radio. En dat is Pros FM. Voor Anja uit Alsen draaien we deze keer Can't Take My Eyes Off Of You. Maar ze zei, ja, Gloria Gaynor heeft die plaat ooit ook gemaakt. Kan je die alsjeblieft draaien? Voilà, u vraagt, wij draaien. You're too good.

Anja uit Assen is helemaal gek van Can't Take My Eyes Off You. Maar je kent ze nog wel van The Boys Town Gang. Het is meerdere malen vertolkt geweest, deze keer door Gloria Gaynor. En ze vroeg dat aan me. We kregen ook een telefoontje uit Schepdaal vanwege Danny. En Danny die vroeg een plaat aan van Jermaine Jackson. Nou Danny, geen enkel probleem hè jongen. U vraagt erbij draaien. Meezingers op de werkvloer. En dat vandaag tot 11.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en

0: kenje van Jovelli.
1: Ja.
0: Die hebben we er straks al gedraaid. Deze keer gebracht door Wesley. En mooi is het leven. Ik heb mijn jukebox weer helemaal binnengesleurd. En ja, opgeruimd, opgekuist. Het blinkt weer helemaal. Dus vrienden, je weet het hè. Dan is het tijd voor onze jukebox. Wat gaat onze jukebox vandaag brengen? We zijn iets later dan normaal. We hebben dan ook vele verzoekjes gekregen vandaag. Maar onze jukebox die slaan we niet over. Je weet, onze jukebox kan muziek draaien van de jaren 60, 70, 80, 90, 2000 en zo verder. We laten de jukebox zelf kiezen. Het is een beetje AI, hè?
1: Ja, tegenwoordig.
0: Je weet hoe dat gaat. Eens benieuwd wat hij vandaag in petto heeft. Wat hij vandaag uit zijn gleuf gaat toveren. We steken er een muntje in. Zo, voilà. Even kijken. Wat gaat hij doen vandaag? Och, jongens. Vandaag gaat hij heel diep de tijd in. Eind jaren 50. Begin jaren 60. Met Bobby Darin.

de tijd in. Met Bobby Darin en 18 Yellow Roses. We gaan er nog een muntje bij steken en even kijken. Ik denk wel dat hij in dezelfde jaren ongeveer een beetje gaat blijven. Onze jukebox kennende. Ja. Oh, we gaan naar Mexico deze keer. Dit is Trini López, Adalita.

denk dat voor de Mexicanen iets minder zal zijn, want ze liggen eruit, hè. Ja, met het voetbal, maar ja, goed. Dat kan onze jukebox niet weten. Het waren altijd van die plaatjes die maar 1 of 2 minuten duurden, ja. En dat kan hij ook niet weten, uiteraard. Trini López, die je kent van Smile. Zoveel mooie. Ja, zoveel mooie platen. De Zwijn, de Jorland en zo verder. Dit was onze jukebox voor vandaag. Zometeen eten we spaghetti. En je kan het geloven of niet, maar het is echt de waarheid.

kijken. Het gaat door in... J.C. de Kouter. Ik zou moeten brillen, denk ik. Ik kan mijn naam niet meer lezen. J.C. de Kouter. En dat in de Middelkouter te Haltert op 5-9-2026. Allee, we trappen het hier af, want het gaat bijna niet meer. Vrienden, zometeen heel veel plezier met collega Ed van Bever. Wij zijn er graag weer. En dat zaterdag met meer. Groeten.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
0: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros. She's crazy like a fool.

Bonnie M en Daddy Cool was meteen onze opener alweer van onze middagradio op deze woensdag, vrienden. Bijna 7:07 geworden. Wij bedanken onze voorgaande collega Johnny Johnson met het programma Meezingers op de werkvloer. En wij gaan richting 2:00 alweer met deze middagradio. BZN en Just an Illusion.

Je favoriete muziek alweer hier bij Radio Pros FM. En dat 24 op 24. Dat was The Brotherhood of Man uit 75 met Kiss Me, Kiss You Baby. Van 75, zo dadelijk gaan we richting 77 met de George Baker Selection en The Beautiful Rose. En daarna gevolgd door Hang the Knife en zijn Jets. Hier zijn de George Baker Selection. Al fluitend, inderdaad.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM, middagradio, met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

onvergetelijke meezinger van de formatie Hydra. En als het gras twee klontjes hoog is, of kontjes hoog is, dat is het. Frank van Damme heeft het over dit, jouw blik en jouw stem.

Dat zijn van die nummers die voor altijd zullen blijven draaien op de radio. Paco Paco was dat ook uit de goede jaren 70. En takka takka takka. Hier is Smokey en I'll meet you at midnight.

Een van die opgewekte nummers van de Mary Jane Girls en In My House hier bij Proost FM. Dit is ook een zeer mooie plaat van Yazoo en Don't Go.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio.
2: Middagradio. Ed van Bever. Ed van Bever.

Ik doe wat ik wil, dat was niemand minder dan Larissa. Ze heeft enkele weken geleden nog een superdub geweest hier bij Radio Pros. 1, 2, 3, hier is Sam Goris en Rak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De code is gekraakt. 1, 2, 3,

Een swingende Alvin Stardust die bij Pros FM. Uiteraard, vrienden. We gaan naar 1973 met deze van Nick McKenzie en Guanita.

Shocking Blue was dat met Never Marry a Railroad Man. Wat vliegt de tijd alweer, vrienden. We gaan richting het nieuws en het tweede bericht hier bij Radio Pros. Maar eerst nog één nummer te draaien in ons eerste gedeelte. En dat is een plaat op aanvraag vanwege Martin de Smet. En hij vroeg deze aan van de Monkees en I'm a Believer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
4: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
3: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
5: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
3: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden, terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied, je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

prachtig nummer uit 1981. Frank Duval en Angel of Mine. Ondertussen zijn we 9 over 12 geworden op deze woensdagmiddag. Ik heet jullie alvast van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van onze middagradio via Pros FM. En ook via deze weg trouwens aan iedereen een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Steve Harley en Cockney Rebel.

De VIP Connection was dat met Please Love Me Again. Dadelijk komen we onze commercial break eraan, vrienden. Maar eerst nog een tweetal platen. Chris Montes met Anjo Digas. En ook deze van de Tremeloes. En My Little Lady. Een goede middag.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.
8: Ed van Bever.

Danny Fabri hier bij Pros FM en altijd voor altijd, ja, Radio Pros FM blijft ook onze Vlaamse artiesten zeker en vast steunen. Zo dadelijk onze supertip van de week en dat is Jovalli met Genieten. Maar eerst luister naar Cliff Rilling en kijk mij eens aan.

De supertub voor deze week, tot aanstaande zondag, Jo Valli. En dat met genieten. Twee rustige platen hebben we nog ook in verschiet, vrienden. We gaan zo dadelijk naar het hitjaar 1978 met een plaat die werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. The Sniff and the Tears met Driver's Seat. Maar ook nog hebben we Bandit met dit hier, Another Lonely Night.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio Pros is er voor jou. Radio Pros is er door jou. Radio Pros, zomer erop los.
5: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Van 1976 is dat trouwens geleden dat Lucien van Impe uiteraard de Ronde van Frankrijk won. En ik moet zeggen, ik heb die ronde meegemaakt, jawel, en gevolgd. En denk dat Lucien van Impe in 76 de bolletjestrui, denk ik, in Aalst is gepasseerd. Ja, Aalst of Ninove, ik kan het even niet juist meer zeggen. Enfin, die plaat werd aangevraagd door Erik van der Hoeven en het werd gezongen door Frank van Damme. Een glas koele wijn kan smaken. Hier is David van Dijk.

Ja, in die tijd maakten ze nog echte discoplaten. Billy Paul was dat met Only the Strong Survive. In dit uur nog een tweetal nummers te gaan. The Creedence Clearwater Revival uit 1969 met de Midnight Special. Maar ook nog dit van Majestic en Boney M. En dat met Rasputin.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het

0: verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
6: Radio Pros.

Geweldig dat nummer van Donna Summer en I Feel Love. We zijn bijna 9 over 1 geworden op deze woensdagmiddag. Van harte welgekomen in ons derde en laatste gedeelte. We keren terug naar 78, Frankie Valli. En dat met Grease.

De rock en pop band Swedes and the Balmrum Ritz. Even gekeken naar de temperatuur op dit moment en die bedraagt 26 graden. Elton John, Sir Elton John, met de Crocodile Rock.

Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: alles oké. Okay.
1: De zomer boogie woogie van Wil Tura, de keizer van het Vlaams lied. En het swingt hier gewoon in onze middagradio. De volgende plaats werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg deze van Laura Lynn.

Lies en Smitje, heel bekend nummer de laatste tijd, uiteraard, vrienden. We hebben ook nog een plaat die we moesten gaan draaien en dat komt vanwege José Buijsen. En hij vroeg een plaat aan van Fats Domino met My Girl Josephine. Ze staat helemaal klaar, voilà, en ze komt eraan.

uit de tijd toen de zwart-wit films liever zeer gekend waren en bekend waren. Elvis Presley, het was trouwens ook uit een film Jailhouse Rock. Get Off van Foxy, die komt er zo meteen aan. Maar ook nog deze ferme disco-hit van een aantal jaar geleden. Zeker. Freddie James en Get Off en Bowie.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Lifestyle Radio.
6: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
7: Middagradio. Met Etje. Voor de sfeer. Radio Pros.

We kwamen terecht in het jaartal 1973 met Pierre Kartner, oftewel vader Abraham, met Ugge. Ja, het zijn geen winters meer, dus hebben wij in de zomer volop pech met het ongedierte uiteraard. Het werd trouwens aangevraagd door Johan en Frida. Yves Segers komt eraan met Boven op de Berg.

origineel van Jack Jorsey, bij ons de versie van Carbon. En papa was Poogman. Beste vrienden, we gaan naar het einde toe van onze middagradio op deze woensdagmiddag. Ik zou zeggen, alvast veel plezier met onze komende collega's. En zo dadelijk is dat het programma Siesta. En wat mij betreft, ik ben er morgen terug. Uiteraard tussen 11 en 2 voor dit programma via Pros FM. Ik heb onder andere nog één plaat voor jullie. Eigenlijk twee. Hot Butter komt er ook nog aan uit 72 met popcorn. Maar ook nog dit van Ferrari en Sweet Love. Aan iedereen een fijne woensdag en tot morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de shownamiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30 voor de show.

0: Bel plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
6: Pols FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afflichem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

0: safe. DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProSFM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers, die hier niet thuis horen. En die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
4: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
3: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Bij Tenneco in Sint-Truiden staan zo'n 120 jobs op de helling. Dat melden de vakbonden na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Tenneco maakt schokdempers. Personeelsleden die er vrijwillig vertrekken, krijgen een premie. Tegen midden augustus willen de bazen graag duidelijkheid over wie vertrekt. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken meer dan 800 mensen. En de olieprijzen gaan opnieuw de hoogte in. Na de

0: Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht. De prijs voor een vat olie ligt vanochtend al zo'n 2,6% hoger. Als je het vergelijkt met vorige week is er $6 per vat bijgekomen. De prijs lag toen wel op het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee iets frisser, morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een van mijn favorieten is uit de jaren 80. Deze Fine Young Cannibals is waar ik wezen. Hey beste vrienden, het is ook alweer woensdag namiddag. Het is 4 uur gepasseerd. Vind ik een hele fijne namiddag allemaal. En ik kan alleen maar zeggen, het is alweer tijd voor Hits in de Spits. En dat tot en met 8 uur. Mijn naam is Gerrit de Groot. Nog eventjes mijn collega's bedanken die voor me zaten allemaal. Dankjewel voor jullie leuke programma's. En dan gaan wij nu eventjes verder met een leuke plaat van verleden jaar. Dit is Teddy Swings nog eventjes met The Door.

De nieuwe fijne single van Marco Schuitmaker. En die had het over deze nacht. Wat er allemaal deze nacht gebeurd is, ja, ik zou het niet weten. Dat moet je zelf maar invullen, hè. Want jij beleeft de nacht. Heb je goed geslapen of niet? Of, ja, dat is wel de vraag dat je kan stellen. Maar ja, daar zijn we niet zoveel mee, hè. Want ik wel weet dat het ook alweer woensdag, het was weer warm. En ja, we zitten nog altijd in hoogzomer. De temperaturen gaan stilletjes aan ook wel oplopen, dat wij ook alweer boven de 30 graden gaan krijgen. En zeker dit weekend gaat het ook weer warm weer worden. We gaan even terug naar een Duitsstalige en dan hebben we onze Peter Schilling nog eens opgezocht. En die heeft het dan over Major Tom. Major Tom, een heel mooi verhaal dat je kan bereiken via de satellieten. En op Leste was hem wel niet te vinden natuurlijk. Hoe was het dan met Major Tom? Enfin, als je meeluistert, ga je het verhaal allemaal te horen krijgen. Het is wel in het Duitse doel, maar ik vind het nog wel eens een leuke plaat. U luistert naar ProzFM en dat hier op Radio Pros, uiteraard, hè. Dat is vanzelfsprekend.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Het was nog eens een fijne klassieker hier op radio. En dat met Peter Frampton en Show Me The Way. Dat zijn gewoon die klassiekers die je moet draaien. Hè. Dat iedereen vrolijk van komt, waar iedereen naar kan luisteren. En dan heb ik er nog zo eentje hier. En dat is dan ook wel iemand anders, maar wel ook wel een leuke plaat. Hè. Het is ook een keer vertaald geweest in het Nederlands. Maar wij gaan nog eens naar de originele draaien. Dit is Come Dancing van de Kicks. En dat op ProZFM. U luistert ProZFM via de vaste frequenties. Maar ook via het internet en DHB Plus Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Heerlijke muziek is dat toch wel, hè? Als je het mij vraagt, absoluut. Deze Kings and Come Dancing. Het was Enzo die daar Come Dancing van maakte in het Nederlands. Goed, het is rond 16:30 geworden en dat betekent dat wij eventjes een rustmoment gaan inlassen. Ik heb een Nederlandstalige plaat voor jullie klaarstaan. Ik heb er ook eentje uit Engeland. Die groep uit Engeland, die gaan we mee beginnen. Maar eerst gaan we nog eens even vertellen dat we ook Dana Winnen gaan draaien. En dat met het geweldige plaatje Westenwind. Maar nu heb ik ook voor jou de Simple Minds nog eventjes. Een plaat dat je niet veel hoort hier op de radio. Maar ik ga hem toch nog wel eens draaien. Waarom? Omdat hij ook wel verdient om op de radio te komen. Het is een geweldige plaat. Het is een geweldige plaat met heel veel instrumenten. En zij deden het toch wel. Ik heb het over de formatie Simple Minds. Met een van hun mooiste platen aller tijden. Dit is Belfast Child.

0: Ach, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pos. Goedemiddag.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits. Radio.

puur genieten dat proberen wij ook anders te doen, maar dat lukt niet altijd, hè, want dat is niet haalbaar. Er zijn ook al dingen in het leven die gebeuren dat minder aangenaam zijn, maar daar gaan we nu niet aan denken. Het was een zomerrit van onze Jo Valley. En ik kan alleen maar vertellen, dit was de supertip van de week. En dat loopt nog tot en met zondag. Zondagochtend in de ontbijtradio wordt dan een nieuwe supertip voorgesteld. Dan is dit uit de hitparade. Dit is Alex Warren. Ik vind dit zo'n geweldig nummer dat ik het wel regelmatig draai in mijn programma. Favorite Dream, dit is Alex Warren.

0: Meatloaf, die ken je natuurlijk allemaal van Paradise by the Dashboard Light. Maar x aantal jaar later scoorden ze weer een geweldige nummer 1 hit. En dat wat dit betreft is dat met I Do Anything For Love. Jazeker. Voor liefde kan je veel doen. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Ik heb geweldige muziek nog. En dat van Belgische makelij. En dat is van Machiavel. En met Fly. En ook nog Joe Dassin komt nog eventjes langs. Met een van zijn grootste klassiekers. Ça va pas changer le monde. Tot zometeen na 17 uur.
1: Syndrome.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Goedenavond.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Ik schreef het van de dagen. Heath Segers stond ook nog even met een groepje op het podium. En dat groepje dat noemde Toast. Het heeft niet zo lang geduurd, maar dan die Heath Segers heeft dan wel geweldige, leuke platen gemaakt. Helemaal solo. Enfin, we gingen nog eens terug de tijd van 10 om te zien toen Toast nog zeer populair was. Voilà, we zitten in het tweede gedeelte van het programma Hits in de Spits. En ik blijf nog bij jou tot en met 18 uur. Met alleen maar grote hits. Onder meer deze. Dit is Billy Ocean. Get out of my jeans. Get into my car. Allee, springt de

Ja, ja, ja, Donald Trump, shame on you, zeker en vast, dat zeiden ze al 100 keren, hè. Ja, die Trump die dacht, we gaan een keer iets proberen, maar de Belgen waren zo sterk voor Amerika dat ze het 1-4 gewonnen hebben. Nu aanstaande vrijdag om 9 uur spelen ze tegen Spanje, dat is misschien een andere koekenbak, maar iedere wedstrijd moet gespeeld worden. En misschien kan de Belgen toch wel een keer stunten tegen Spanje. Het zou wel fijn zijn natuurlijk, maar het is ook geen schande dat ze daar worden uitgeschakeld. De mannetjes hebben toch nog hun best gedaan, want de eerste twee wedstrijden, moeten we zeggen, als het is, waren niet goed en dan is het ook alweer verbeterd. Dus wij hopen en we duimen mee met de Belgen op een goede afloop. Dit is Duitsstalig, dit is Elena Fischer. Ademloos door de nacht.

Ja, ja, ja, je kan dat tegenkomen, hè. Als je een leuke inspanning hebt gedaan, dan ben je mis. Geen zwaal, ademloos door die nacht. Voilà, Elena Fischer was dan nog eventjes een zeer mooie en fijne zangeres uit het Duits grondgebied. We eten vandaag kip met spinazie en aardappeltjes. Dat is hetgeen wat ik op mijn bord ga krijgen. En misschien ben jij ook wel lekker aan het kokerellen. Wie zou het zeggen? Misschien eet je gewoon weg een fris slaatje. En dat gezegd, ja, dat kokerellen, het is mij nu een beetje te warm. Stay if you wanna dance. Dit is Miley Smith.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Pas, goeie avond.

Heel de wereld gaat misschien nog wel een keer boom doen als die oorlogen blijven duren natuurlijk. Hè. Maar fijn, daar gaan we niet aan denken. Dit was een leuke meezinger van Bart van den Bossen. En zijn hartje deed toch ook wel boom boom. Ja, ik heb eentje uit de jaren 70 opgeraapt, maar die heeft in de jaren 90 geprobeerd om een comeback te doen. De eerste single is nog wel gelukt, maar de rest is dan toch ook alweer in het water gevallen. Dit is Blondie met Debbie Harry. Dit is Maria.

Maria, Maria, zeker weten. Het was nog eventjes een lekkere hit van Blondie. Toch zeker en vast een top 10 hit. Ik weet niet meer of ze nummer 1 heeft gestaan, maar toch zeker en vast een top 10 hit voor deze van Blondie. Van Blondie gesproken, het is tijd geworden voor een zomerrit. Jullie mogen een zomerrit achterlaten op mijn Facebook. Met of zonder verhaal erbij, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar doe het een keer. Mijn naam is Humlet Gerrit. Je kan me altijd toevoegen als je dat wenst. En dan laat je bij mij een berichtje naar een privéberichtje. En dan kan je zeggen van Lasse, dit was nog eens een zomerrit toen ik jong was. Of ik heb een zomerrit met een leuk verhaal erbij. En dan stuurt u me dat door en dan komt dat wel een van deze dagen op de radio. Van Maria gaan we even terug naar een zomerrit dat ik nu zelf gekozen heb. Dit is Czech uit Nederland. Dit is nog even, het is een geweldige zomerrit geweest. Lekker meezingen met In the Summer Night.

Helemaal lekker gezellig, hè? Deze Olia Mi Canto van Gloria Estefan. En van Gloria Estefan gaan we toch nog één zomertje erbij doen. Dit komt uit het jaar 2000. Zometeen na de boodschappen krijg je de orgelman van mij te horen. En dat van Shana. Maar nu hebben we de zomerrit van Jody Bernal. Que si que no. Een hele fijne avond, kan ik hier toch wel zeggen, hè?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.

Mission of the Group.

Alcazar. 2001, maar het is toch wel een plaat dat iedereen naar kan luisteren. Ben je nu 80 jaar, ben je nu 60 of 40 jaar, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Iedereen hoort dat wel graag. Zelfs mijn Linda Leus die zegt van ja, dat vind ik nog wel muziek dat ik kan op dansen en waar ik mij nog kan op amuseren. Dit is even wat anders. Dit is een van mijn favoriete groepen aller tijden. En dan gaan we terug naar Ierland. Dan gaan we terug naar 1987. En daar scoorde toen bij ons in Vlaanderen U2 een grote hit. With or Without You. Dat is een van die platen waarvan ik kan zeggen dat is U2, maar toch nog wel vrij rustig. Dus we kunnen er met z'n allen van genieten.

En zo zitten wij dan aan het einde van het programma. Een programma dat altijd doorloopt, maar altijd komt er een keer een stop aan. Maar Radio Post die blijft wel 7 dagen op 7 en 24 op 24 verder draaien. U2, With or Without You, was een van de laatste. En dit is de allerlaatste voor 18 uur. En dan krijg je onze Peter Monsieur ook nog wel eventjes op de radio. Ik heb nu een plaat voor jullie klaarstaan. Een plaatje dat zo'n klein beetje, ja, hoe zou ik zeggen? Ja, hij zit in de ruimte en kan niet gestoord worden. Zo, daar draait het wel om, hè. Deze Space Oddity, dit is Mr. David Bowie. Dat is nog eens een klassiekertje om terug te horen. Afijn, wat mij betreft, heel graag tot morgen en veel plezier met de Peter.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Het weekend 27-28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar u weet het, intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
3: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort bevoegd schepen Bert Cornili.
5: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat.

0: Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
1: Ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2:00 s'nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, ja, de klok heeft aangegeven dat de avond begonnen is. Welkom bij een gloednieuwe muziekmozaïek op jouw Radio Pros. Tot 8 uur vanavond gaan we voluit voor de allerbeste sfeer op je radio. We reizen kriskras door de muziekgeschiedenis en we zijn meteen in absolute ministerstijl begonnen. De man die ons rechtstreeks naar de Italiaanse zon bracht. De spits was voor El Martino met Volare. Ik ga de ambiance lijn openen, prosvrienden. Matthias Lens

Danny Christian, die ons inmiddels alweer 14 jaar geleden in 2012 toezong met Als de Liefde Jouw Naam Roept. En van de ene brok ambiance rollen we meteen door naar de volgende, want we houden het tempo er stevig in op Radio Pros. De man met zijn accordeon en een flinke dosis power, Johan Veugel.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Damn Cherie uit 2019. We trekken de zomerse kaart ruim 40 jaar terug in de tijd met de Shakespeare's en Summertime na een parel van een crooner. In 2022 stak hij deze absolute wereldklassieker van Lou Rawls in een fantastisch modern jasje. Een man van bij ons met een dijk van een stem, Frank Valentino. You'll never find another love like mine.

0: me love you, me man.
1: Ivan Brunetti met Me Love You, Me Man. Maar, zeg eens eerlijk, onthoud jij namen altijd even goed? De volgende artiest in deze muziekmozaïek had er alvast wat moeite mee. Hier is de fantastische Bob Benny. Wat was je naam? Dat ben ik vergeten.
2: Wat

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

grote klasse van Lee Lynch met Stay a While. Van die nostalgie naar het heden, want deze is er eentje uit de hitlijsten. Sammy Moore met zijn recentste geluid, te jong om stil te zijn. Ja, ik denk dat ook dikwijls.

0: activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Muziekmozaïek.
4: Peter Monsieur.

Luc Steno met het prachtige Voor Jou. En met die mooie woorden zijn we live op Radio Pros aanbeland bij deel 2 van Muziek Mozaïek. Een heel goede avond als je net inschakelt. Tot 8 uur hou ik je gezelschap met de allerfijnste platen. Kijk eens aan, Willy Sommers met Zoet, Zout, Zuur. MUZIEK

Dat waren de Stoempers met Als ik nog een keer zou trouwen. Nou, ik zou zeggen, bezint eer je begint. Want de dame die nu klaar staat, heeft daar achteraf toch wel een heel andere mening over. Luister maar mee, hier is Lily Allen met Not Fair.

Horn en Spank. Tja, een tikje op de billen op zijn tijd. Daar hielden ze blijkbaar van in 1979. Tja, nu mag dat niet meer, hè. Dat de liefde soms ingewikkeld is en rare sprongen maakt, weet onze volgende popdame als geen ander. Ze maakte er begin de jaren 80 een gigantische wereldhit van. Hier is ze nog altijd even ravissant, de onovertroffen Kim Wilde met Checkered Love.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van 17 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Heerlijke ambiance van Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. En die Wo in het midden, die staat vanavond natuurlijk voor de gezelligste woensdag van Vlaanderen. Hier in Muziek Mozaïk op Radio Pros. Lisa Lewis, zon, zee en strand.

Alvaro Soler hield het tempo er lekker in met Solo para ti. We gooien het roer helemaal om en we gaan voor puur goud op je radio. We trekken naar de Amerikaanse country sound met een stem die werkelijk iedereen herkent. Allee, hoop ik toch. Tammy Wynette, Stand By Your Man.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

van oud met Marianne Rosenberg. En van die goud van oud gaan we naar een man met een naam die klinkt alsof hij rechtstreeks uit een zonnige Spaanse telenovela is weggelopen. Maar hij zingt gelukkig gewoon in onze eigen taal. En dat doet hij met een flinke portie ambiance. Danny Diego, Zomernachten.

0: Jeroen van der Boom en jij bent zo. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze woensdagavond editie van Muziek Mozaïek. De 2 uur zijn werkelijk voorbijgevlogen. Dikke merci aan iedereen voor het fijne gezelschap en natuurlijk voor het luisteren naar jouw favoriete zender Radio Pros. Geniet nog van je avond, maak het gezellig daarbuiten of binnen. Slaap lekker voor straks, tot morgen, salut.
1: Muziek Mozaïek, Peter Monsieur.

0: Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
5: Ron van der Steen. Radio Pros, zomer er los.

Weer even na 8 uur hier bij Radio Pros FM. En tot op deze woensdagavond 8 juli zijn we. En je hoort de muziek van deze Huey Lewis en The News. Het is een Amerikaanse pop-rock band afkomstig uit San Francisco. En ze hadden internationale hits met The Power of Love, Stuck With You en Hip To Be Square. En je hoorde net een van hun hits, The Power of Love was dat. Ik ben weer bij jou tot vanavond. Tot een uur of 10.

0: Het nummer in de summertime is al zoveel keer gecoverd geweest. En dit keer door Shaggy met In the Summertime. En Shaggy doet ook wel de hartjes van de dames iets wat sneller slaan. Maar het originele nummer In the Summertime is origineel van Mingo Jerry van begin de jaren 70. Maar wij moeten nog heel veel verder diep terugkijken in de tijd. Want het is eigenlijk origineel uit 1935 van de Amerikaanse soprano Abby Mitchell.
1: Welkom bij Proc FM, de muziek waar je van houdt, online en op FM.

Het feestcomité is er vanavond ook weer bij, samen met Frank van Damme dit keer. En die hoorde Wat een coureur. En dat is een ode aan Lucien van Impe. Dat is een van de meest iconische Belgische wielrenners uit de geschiedenis van de Tour de France. De geboren Oost-Vlaming, ook wel bekend als de Kleine van Meren. Hij schreef in 1976 de Ronde van Frankrijk op zijn naam. En tot op de dag van vandaag is hij daarmee de laatste Belgische eindwinnaar.

0: Swoop heeft alweer een nieuwe hit te pakken hier bij ons in Vlaanderen. En je hoorde Swoop met Feeling Hot, Hot, Hot. Maar het bekende nummer Feeling Hot, Hot, Hot is geschreven en voor het eerst opgenomen door de artiest Arrow. En dat was in 1982. Maar het iconische feestnummer werd later ook wereldberoemd in de uitvoering van de Merry Men.
1: Bos FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.
3: Hey!

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

En af en toe ben ik ook eens in een romantische bui alweer deze avond, op deze woensdagavond 8 juli. En je hoorde deze geweldige Golden Oldie van de Classic Illustration, was dat. En Darling, I Love You. Ik hoop dat je al een beetje uit de file bent, want misschien is er nog een late file zo na 8 uur. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon rustig in de wagen en luister naar ons, want dit is nog steeds Pros FM.

deze avond eens gaan kijken in het archief hier van Radio Plus FM. En ik vond deze geweldige Golden Oldie terug van Sailor. En dat waren ze met de Traffic Jam. En Sailor is een bekende Britse popgroep uit de jaren 70. En de band is opgericht in 1973 in Londen. En staat bekend om hun unieke glamrockstijl en optredens. En in opvallende matrozenpakjes. En hun grootste hits zijn onder meer Traffic Jam, die je net hoorde. En A Glass of Champagne.

Joe Valli heeft een nieuwe single uit en die klinkt fantastisch mooi. Het is ook een beetje een zomerhit, maar het is ook de supertip van deze week hier bij Radio Pros. En die hoor je nog tot aanstaande zondag. En dan wordt er een nieuwe supertip van de week gekozen voor de komende week. Joe Valli was dat met Genieten. En Camille, die staat hier ook al klaar en met haar hit Nu dat je weg bent. Maar ik ben nog niet weg, want ik blijf hier nog bij jou tot 10 uur vanavond.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Radio Cross FM. Dat mag ook altijd. Natuurlijk, je hoorde deze van Paula Abdul en Rush Rush. Wij hebben geen haast, want wij blijven nog een uurtje bij jou. Want we gaan zo stilaan op naar 9:00. En ik heb nog voor jou hier Michael Jackson en Farewell My Summer Love.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet leden 29 euro.

0: ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proost team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Proost. Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproost.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproost.be. De vriendenkring van Radio Proost heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.
3: Radio Proost, laat je nooit meer los.
4: Ron van der Steen.
5: Radio Proost. Zomert erop los.

9 uur hier bij Radio Pros FM. En zo rustig aan beginnen met een ballade. Ja, waarom niet eigenlijk? Je hoorde Céline Dion en dit keer samen met R. Kelly. En dat was I'm Your Angel. Ik ben nog een uurtje bij jou en je weet wat dat betekent. Alleen maar mooie muziek en golden oldies.

Met dit moeten we alweer teruggaan naar de jaren 90 ergens. Je hoorde muziek van Liza Stansfield en All Around the World was dat. En door de aanhoudende succes van de Rode Duivels en de late wedstrijden zijn er grote LED-schermen in de regio schaars geworden. En in sommige steden zijn er bovendien geen openbare schermen of terrassen toegestaan door het verbod van het lokale stadsbestuur. Al zijn er in de provincie nog wel gemeenten die uitzonderingen wel toestaan. Laat de mensen toch eens genieten van een voetbalmatch.

Het is een feestnummer die voor altijd blijft meegaan. Deze van Marco Borsato uit Nederland en Dromen zijn bedrog. Ik hoop dat hij zijn successen kan terugbereiken zoals in het verleden.

0: En dat was hem, Stefke Loot met zijn nieuwe single. En kom aan, dans. Dat kan altijd natuurlijk op een woensdagavond, want we gaan toch zo stilaan op naar het weekend. En dit nummer is ook alweer een cover van destijds uit de jaren 70 van Racy.
1: Los FM, de radio met eigenheid.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leyzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goeie avond.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros.
7: Radio Pros.
6: Zomert erop los.
5: Radio Pros. Zomert erop los.
8: Juppie!

blijft toch altijd een schitterend nummer voor altijd natuurlijk. De Bee Gees waren dat en How Deep Is Your Love. Misschien kijk je ook wel eens naar het VTM-programma B&B zoekt lief in het buitenland. Altijd mooie landschappen en ook mooie B&B's natuurlijk. Maar ja, de koppels moeten ook een beetje open zijn, want soms is er eens een stilte en dat is niet zo al te leuk natuurlijk. Ik zou wel eens graag naar daar gaan bij Adeline. Vind ik wel een mooie, knappe dame eigenlijk.

0: Even een gekheid op een stokje. Gisteren maakte ik iets mee. Ik was aan het wandelen in de straat en ik hoorde een man maar bellen met zijn vriendin. Het was een beetje ruzie eigenlijk en hij bleef zo een beetje met de tranen in de ogen zitten en een beetje huilen van mag ik terugkomen, mag ik terugkomen. Ik denk dat zijn vriendin hem heeft buiten gezet of zo. Dus vandaar dat we dit nummer draaien van Wiltura, de keizer van het Vlaamse lied. Zonder jou ben ik verloren.
1: De muziek waar je van houdt.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Als de wereld morgen eindigt. En dat was muziek van Udo Michels. En dat is een Belgische zanger en songwriter. En als artiest gebruikt hij kortweg zijn naam Udo. En hij werd vooral bekend toen hij in 2005 de talentenjacht X-Factor won. En in 2007 werd hij bovendien de winnaar van het liedjesprogramma Zo is er maar één. En nu muziek van Sammy Moore.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros, goeie avond.
6: Ron van der Steen.

0: zegt u zelf, ze heeft toch wel een engelenstem. Deze Anita Meijer was dat. Op een na laatste vandaag in dit programma. Je hoorde They Don't Play Our Love Song Anymore was dat. We kennen ook haar andere hit Why Tell Me Why. Vrienden, we gaan zo op naar 10 uur. Dus ik moet er hier onderuit en plaats maken voor zometeen Pros in de Nacht. En wat mij betreft graag tot morgenavond alweer tussen 8 en 10 uur. Dan zijn wij er terug bij. En ik laat je met muziek van Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before

0: Verzekering in Herdersum.
1: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Better.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9.

0: met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom

0: kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Pros. Met Pros de nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.